En dan nog een dat Mieke zien. Curti volai. Da sama mio. Curti volai. Volai. Zo was. Dan moet je vragen. Kom op, Zimbabwe. Curti volai. Curti volai.